Bafwetu, bafwetu, my broers in Soweto, is jylle alright? En jy daar alleen in jou kamer, is jou hart nog in een stuk? In jou smaak, verdwaal ek net eerst.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip & Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
1: Opstaantyd, ontbyt, dis een wat saam met jou kuier. En dankie dat jy saam met my kuier volgend. Jou lip lek lekker. Nou ja, ons gaan aan met nog muziek. Nick Stevens, toeter op my waterskoeter. Nou, Neil, ek weet nie hoekom jy dit nou volgend wil hoor nie. Nou, hoekom nou een toeter op my waterskoeter? Ja, as een waterskoeter nie, daar jetskies nie, ne? Die Engelse of Afrikaans vir een jetski, waterskoeter, soeits. Ja, neem maar ook, he, ons gaan vir jou toeter gee vir jou waterskoeter.

En dit natuurlijk Adam Lambert dan met If I Had You, en voor dit Phil Collins met You Can't Hurry Love. No, that's one thing you can't hurry. You can't hurry love. Dancing in the Street, en this Martha and the Vandellas.

0: Throwback Thursday.
1: Dan zijn lekker Throwback Thursday voor jou. De ene van Tony Orlando en Dawn, Knock Three Times. Natuurlijk vrijgestel november 1970. Ja, ons keert een keer in die 1970s vandaag met Throwback Thursday. Die het natuurlijk op hulle album uitgekom, Candida, wat in 1970 vrijgestel is. En hy het nummer 1 op die US Billboard Hot 100 in januari 1971 bereik. So ja, definitief een groot treffer uit die era uit. Maria, kom vertel ons, watter plaat het jou ouers se sitkamer gedefinieer? Was het een ou Blaise Bridges nummerkie, of was het wat was het geweest? Was het een rock story geweest met een van die ou rock bands uit die 70s uit? Vertel vir my, ek wil graag weet, watter plaat het jou ouers, as jy nou moet sit en dink in die 1970s, en jy het in jou ouers se sitkamer gesit, ek weet, my pa was groot in Christenburg, hy het Christenburg gelief, en die Beach Boys was ook sy groot ding geweest, so ek dink het sal so tussen die twee wees, en ja, en as jy op die dansvloer was, wat jy probeer beïndruk op die dansvloer, wat se moves het jy gegooi? Stuur my WhatsApps deur 0665944248, en ja, jy kan ons steeds bragging rights wen met 'n korrekte antwoord. Ek het klaar iemand wat my die regte antwoord klaar gegee het. Dis so vinnig die enetjie. En watter groep het in 1977 die disco treffer Staying Alive gesing vir die fliek Saturday Night Fever? So ja, geef my die antwoord op ons WhatsApp lyn 0665944248, dan kry jy vir jou pakkie bragging rights. Andersins wil ek graag weet, watter plaat het jou ouers se sitkamer gedefinieer?

Ons het lekker loop hier op jou stasie, ons is al die pad terug in die 70's, ek het vir julle gevra, stuur vir my daai een plaat wat jou ouers se sitkamer gedefinieer het, wat is dit? Nou ja, ek sien Jim Reeves, as ons nou al genoem, dan sê ek, hierso is ene ook, Johan wat weer van Bloemfontein ingestuur, sê Elvis Lower from Hawaii, paar die dubbel albums soos een kerkboek hanteer, niemand mag daar aanraak nie. Ja nee, ek het ook soke paar te plate gehad, wat my pa ook so was, wie wat hy ook gehad op een stadium was, die Springbok radio se plate, wat alles net aan een muziek was, het om begin speel, en hy soos al die treffers, so een na die ander, maar so, amper soos een mashup gespeel, daar was ek sien nogal school gewees, is. En hy het dit ook gehad, ek dink hy twee van hulle gehad, wat hy altyd so gespeel het, vooral op een saterdag was so sy dag gewees, dit ons nou goed plate gespeel, dat hy nou maar lekker die muziek hard aangesit het, en ons op die karre gewerk het, en syke snaak so goed gedoen het. Dan Margriet, wie uit Appington, sê vir my, Abba Arrival, my ouders was eintlik meer van die boerorkes, maar my ouders sister het dit gekoop, en die hele sitkamer het toe Abba gedraai. Ek sê, enig sê, jy kan sê wie jy wil, maar allemaal is een closet Abba fan, so ja. Van die stier weer vir my, ons het een boeremuziekplaat gehad, wat so gekrap het, dat het gelijk het, of daar een derde instrument by was. Van die laat my lach vandag, is baie cool. Ja, shame. Maar ja, dit is so, met sy kraak en alles, is die saak was reg, so, dat was nou nie een fout nie. En ja, so, dit was nou nogals lekker om saam met julle so te kyk. Maar ja, kom ons, ek gaan uitspeel met so een laaste enekie, wat van een bykie Elton John? Elton John, hier is so een lekkie enekie van hom, vir I'm Still Standing. MUZIEK

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Thuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke thuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai echte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomaties smaak. Met liefde thuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van echte thuisgemaakte geer vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

0: eens lekker tarental. Panica tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
1: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
2: Hierdie is jou stasie.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Experience quality service with Mako BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Yo, yo, yo, Stasi.
3: Fat

0: Kiss FM, nieuws.
1: Dat is hartelijk een goedemiddag aan jou. Er is op die kop 4 uur. Er is tijd voor nieuws op Hartie FM, jouw statie in Riebeek Vallei Radio.

Hartelijk goedemiddag en jou bij welkom. Je zijn Skankel om Harties FM, die radiostatie waar ons dingen hier anders doen. En dan natuurlijk ook vanmiddag welkom aan die luisteraars op die zenders van jouw statie in Brackenfell, Kaapstad. Welkom aan die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, wat saamkuier vanuit Riebeek West in die Westkaap en wereldwijd. Dat ons gehore wereldwijd bereik, want hierdie onderskeie radiostasies wat nie noodwendig op FM uitsaai nie, maar wel op digitale stroom, wat beteken dat ons luisteraars wereldwijd is, hoewel hulle gesetel is, soos ek sê, jou stasie daar in Brackenfell en Riebeek Vallei Radio of Riebeek Valley Radio, soos baie om noem, wat ons gesetel is daar in Riebeek West in die Westkaap. So, daar sê, welkom aan jou, dankie vir die saamkuier, kom ons van jou huis toe tot ons kens voor 7.

0: Al die lange dagen van olievoeien, klaverkaskenades, zo'n beetje met die klavers te keren gegaan daar. En dit is natuurlijk ons kenwijsje voor woorddraai vandaag. Ons gaan gauw woorddraai doen. Die ooreenstemmende woord waar ons op zoek is vandaag is verskuil in die titel van die liedjie. En ook in die kunstenaarse naam en van. So met baie mooi luister na vandag se woorddraai. En die winner van woorddraai wat die kans staan om haar of sy ek kies van muziek te hoor net na 5 vanmiddag. So kom ons kyk een bietjie of jy slim genoeg is om die korrekte antwoord te verskaf. Ons gaan wegval met enetjie van natuurlik The Carpenters. En die liedjie van die Carpenters is die woord verskuil in die titel van die liedjie. En dan gaan ons luister na een lekker instrumentele nommerkie van een baie bekende groep. Die liedjie se naam is Boerengitaar Keerspel. Maar die woord waarna ek soek is verskuil in die kunstenaarse naam en van. Dit is een baie bekende groep. Luister baie mooi na daai ene. Dan die laaste een is Men at Work. Die woord is verskuil in die titel van die liedjie. En al wat ek kan sê is, die meeste mense hou daarvan. Dis my leidraad. Partye ons hou nie daarvan nie, maar as baie mense, die meeste mense hou daarvan. Waarvan hou hulle? Ek wonder self. Kom ons kyk of jy die woord kan kry. Na vanmiddagse woorddraai 0615112602. Kom ons laat waai met vandagse woorddraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou. En jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Cactus FM, nieuws. Op soek na iets lekkers, iets niets of sommer net 'n goeie idee om in die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspost Besigheidssentrum. Kry jou coffee fix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kuwai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happy by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema in jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smul lekker kuier. De Handelspost Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Hans, hartelijk goedemiddag aan jou. Bij welkom. Je zit in Skakel op Arties FM. Ook die zender van jouw statie en drie week van je radio. Goedemiddag en bij welkom bij vandaagse uitgave van inderdaad jouw motorprogramma, wat elke donderdag tussen 5 en 6 aan jou gebring wordt door die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Nou, vandaag het ons kort geselsie hier van Hanroese kant af, wat een beetje met ons gaan praten oor die nieuwe voertuig wat soveel opslaan maakt thans, daar bij die Hatfield Motor Group en natuurlijk die Leepas voertuig. En Hanro gaan een beetje met ons daar oor gesels en dan aan die einde van daar die gesprek gaan ons gauw kyk na een paar speciale aanbiedingen daar bij die Hatfield Motor Group en net met jou weer die contactbesonderhede bespreek van die betrokke motorgroep en van die belangrike inlichting vanaf hulle webtuiste. So kom ons hoor wat het Hanro te sê vandag hier in Raads.

Nou, dan heb ik voor jou weer een nieuwe voertuigaanbieding. Hier is nog een speciale aanbieding. Een nieuwe voertuig wat deel geraakt het van die Hatfield Motor Group. Het staat bekend als iCar. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ik neem anders recht. Het wordt gespeld ICAIR. De iCar V23. At iCar Silver Lakes. Bold, boxy and bold to stand out. The iCar V23 brings a fresh attitude to electric driving. Als je mooi kijkt, dan ga je zien dat de meeste van die voertuigen die is daar bij die Hatfield Motor Group bekendgesteld wordt, is die elektrisch aangedreven voertuigen. Dat is natuurlijk de toekomst, die technologie wat zo vinnig verandert. En natuurlijk een betere keus is, terwijl ons zo, hoe kan ik zeggen, elke maand balans wordt met de hoge brandstofprijs. Nee, elektrische voertuigen is die toekomst.

Artis FM, Nis. Hartelijke goedenavond en jou, baie welkom. Je zijn geskakel op Artis FM, die zender van jouw statie in Riebeekvallei Radio. Het is tijd voor jou aand nies om 6.

Kinetisch FM. Nies. Op soek na iets lekkers, iets niets of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspost Besigheidssentrum. Kry jou coffee fix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kuwai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happy by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema in jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smul lekker kuier. De Handelspost Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ja, ons het aangeluister na enetjie van Bok van Blerk. Net voordat ons hier na Chris Maché geluister met Delta Don. Bok van Blerk se koue voete en warm liefde aangevraagd deur deelnemer aan Woorddraai. Het was deelnemer nummer 3. En dit was Rosie Marie van Bloemfontein. Nou ja, ons gaan net hierna gaan ons gou die muziek eerste speel van deelnemer nummer 2. Dit is natuurlijk Esther Botha van Constantia Kloof. Ze het gevraagd vir Liewe Lulu van Blackie Swart. Maar ons gaan nou eers gou kyk na die situasie wat die weer aan betref. Morgen se minimum en maximum temperature net hierna.

0: En over de hand ga ik weer net zo'n paar dorpen, andere grotere dorpen sturen uit die verschillende provincies. Ons gaan beginnen in Gauteng. Johannesburg 16 minimum. Maximum van 30 morgen. Ook maar warm in daar in omgeving. Dan Noordwest, Rustenburg, Maiking. Minimum 20, maximum 34. Hartbeespoort, morgen ook 34, voorspel. Potchefstroom 32. Dan Pretoria, het ons vinnig nog gekyk. Ek wil net gevinnig verwijs naar Pretoria, morgen 17:33. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 18, minimum 34, maximum. Die Weskaap, Kaapstad, morgen een minimum van 15 en een maximum van 20. Limpopo, Polokwane, Tzaneen, 19:33. Toyandou, 20, maximum 35. En dan kom ons kyk gauw vinnig naar die Ooskaap, Port Elizabeth, morgen 16:23. En dan KwaZulu-Natal, Durban, een minimum van 24 en een maximum van 35. 24-35, daar in KZN, Durban of hoofsaaklik. Nou, die algemene weervoorsigte lyk so. Gauteng is warm tot baie warm en middag donderbui is moontlik in Johannesburg en omliggende gebiede môre. Noordwest is baie warm en oorwegend sonnig. Rustenburg kan ongeveer 34 môre bereik, saam met Hartbeespoort ook 34 môre. Vrystaat warm tot baie warm met temperatuur in Bloemfontein rondom 33 graden Celsius. KwaZulu-Natal baie warm, vooral binnenlands. Die Weskaap is koeler as die binnenland met gedeeltelik bewolkte toestande in Kaapstad. Limpopo warm tot baie warm en oorwegend droog. Wat is dan jou temperatuur algemene weervooruitsigte vir môre, vrydag die 16de Oktober? En ons gaan nou een vinnige handelsbreek neem en dan lekker muziek maak tot so 6:30 se kant vanaand. Dan gaan ek gauw vinnig kyk vir jou na die verkeer. En dan is die vanaand kunst na 3 spel nie. En dan gaan ons jou groet hier so in 6:45 se kant. Maar in elk geval, kom ons luister na enekie van Blackie Swart net na die handelsbreek. Lieve Lulu, aangevraag deur natuurlijk Esther Botha van Constantia Kloof. Ons gaan nog luister naar The Rising Suns, as daar tyd is ook naar White Plains met Baby Loves Loving. Muziek uit die 90er jare. Jy is ingeskakeld by Huiswaard, saam met hy op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio.
1: At the Hatfield Motor Group, we literally wear our hearts on our sleeves. We even put our hearts on our cars. In every quote, in every service, with every trade-in valuation. Literally into every element of our business. Even our logo isn't a heart. A symbol that the Hatfield Motor Group is full of heart. Our dealers' teams are ready to hear about your heart's greatest desires for a new car or a service. Hatfieldgroup.co.za. Rated number 1 in service.
2: When you buy a bike and you take a

0: Wel, dit was lekker keurspel daar van muziek in die 90er jaren. Rising Suns, White Plains en Blackie Swart, lieve Lulu. Nou is het tijd om te kijken naar je laatste verkeersverslag van die dag. En dan doen ons gauw je vinnige Afrikaanse keurspel uit die dagen van toentertijd of gauw ouwe, zoals ze het noem. Kom eens kijken wat er bij paaien aangaan. Gauteng, die N4 in de oostelijke richting. Die afrit daar bij Solomon met Klangu. Steeds een stilstaande voertuig daar op die N4 oost. Daar wat problemen veroorzaak. Schouder van die pad is toe. Ons kijk naar Kaapstad, die N2 uitgaande. Oostelijk afrit daar, Louwverdwyne. Die N2 uitgaande, hier is hij terug in de oostelijke richting. In Kaapstad, die afrit bij Roodsweg. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande bij daar die afrit. Dan net gevindig kijk die Westkaap steeds. Die N2 uitgaande oostelijk afrit bij Sir Laurie's Pas. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na Sir Laurie's Pas. Die linkerbaan is gesluit. En nou is het al wat die verkeer betreft geen ander verkeersprobleem aangemeld. Ons gaan vir jou afsluit met een lekker muziek. Lekker keurspel uit toekomstige tijd wat Afrikaans aan betreft. Roy Memphis met Maran Amerika daarna. Hubby en Spencer liekie die Helwilgerboom. En dan natuurlijk Min Shaw met die Okra liekie. En daarna is het groet uit.
1: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

lekker Afrikaanse keerspel daar. Gou, ouwens, ons het gehad, tenminste, oh, is ook Raleigh, Hubby en Spins met die wilgerboom. En ons het weggeval met Roy Memphis, maar in Amerika. Maar is nou hier in Zuid-Afrika en is een hartelijke poortgroet uit vir my. Op hierdie donderdag, die 15e van oktober. Morgen betree ons die 16e, die laaste helfte van die maand. En ek sê vir jou baie dankie vir jou saamkuier hier op jou gunsteling radiostasie. Ons maak morgen weer so, 4 tot 7 in huiswaarts saam met Hein. Want ook morgens program iets wat anders, lyk dit iets wat anders. Ons sit wel onder het morgenmiddag om 4:15. En dan gaan ons een bykie met kunstenaars gesels so op ons sociale media dop vir meer besonderhede. Want tussen 5 en 6 namiddag morgen het ons natuurlijk die program, die nieuwe vrystellings.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Blin, daarso met TNT of eindelijk die liedjie se naam is Blowing Sky High. En is natuurlijk Terry Nunn wat die vocals doen daarso. Sy was eindelijk maar die hoofkarakter van Berlin gewees. Ons betaal goed hier, dan gesels ons weer.
1: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Ja, sê, dis waar jy is, by jou stasie, en as jy luister, is jy deel van ons nasie. jy is by die Benny B Show vanavond, is nou elke donderdag tussen 7 en 9. So ja, ons gaan een bykie aan, gauw voor ek vir jou ons raaisel gee, gauw vir jou ons WhatsApp nommer hier in die atelier, 083-703-1461. Dis waar jy jou antwoord moet stuur, of sommer net bykie chat oor muziek, rockmuziek vooral. As jy wil, as jy welkom om bykie saam te gesels en so aan, en miskien een voorstel of twee te geef van een liedje wat jy graag wil hoor, maar in elk geval, ons raaisel gaan soos volg, Burning Hands sings, en ek haal aan, just let your heart surrender, Burning Hands, of sal ek sê, Brandende Hands sing, just let your heart surrender, Brandende Hands sing, Just Let Your Heart Surrender. Wat een liedje praat ek van en wat een band is dit? So laat weet my, ek gaan om in die omgeving speel in die omgeving van so 25 oor 8 gaan ek om omtrent speel. Tis daar, tis van 20 oor af na half toe in die omgeving. En dan natuurlijk, kwart voor is het tyd vir ons mini-concert. Het is Albert Hammond vanavond, so daar sy, jy moet nie weggaan nie, jy gaan lekker muziek luister. Hierso is Kansas met Carry On Wayward Son.

drummer gewees. Ek weet, hy is dood in 1978. Ek verbeel my, dit was aan 'n overdose, as ek het nie mis het nie. Toe het hy later ander drummer gekry, Zach Starsky onder andere, of Starkey was drummer gewees, en kan nie onthou van nog drommers was nie, maar in elk geval, ja, dit was, hulle was gewoonlik maar een vier persoon band, hulle het later, ek weet, een keyboard speler ook gekry, wat ook een nieuwe dimensie in die band gebring het, maar ja, ek hou baie van hulle, natuurlijk, hulle is ook verantwoordelik vir die hitsong van Elton John, Pinball Wizard, en so aan, ja, maar in elk geval, ek herhaal gewee ons raaisel, Brandende Hans sing Just Let Your Heart Surrender. Brandende Hans sing Just Let Your Heart Surrender, en dit stuur die antwoord vir my by ons nommer 1 atelier 08, dis ons WhatsApp lyn natuurlik, 083 703 1461, 083 703 1461, en dan gaan ek kom vir jou speel in die omgeving, so 25 oor 8, maar in voor dit gaan ons die mini concert hê van Albert Hammond natuurlijk, in die omgeving van 15:15, maar hierso is ZZ Top, twee rustige nommerkies nou, ZZ Top en dan Cloud, maar al twee rock songs natuurlijk, rock ballades, ZZ Top, Rap Boy.

Sy Albert Hammond daarso met Down by the River. Dit is die eerste enetjie van ons mini konsert. Kom ek gee gou weer vir jou die raaisel. Net sodat jy in geval jy intussen bietjie wil navorsing doen. Brandende Hans van Ingolstadt, West-Duitsland sing Just Let Your Heart Surrender. Gaan op speel in die omgewing van so 25 oor 8. En hy omgeving gaan ek om speel. Maar in elk geval, jy kan het vir my stuur, die antwoord hier in ons WhatsApp line, hier so 083-703-1461. 083-703-1461, stuur het vir my hier so op ons WhatsApp line. Maar in elk geval, ons volgende eniekie van Albert Hammond is Moonlight Lady. En nou, Moonlight Lady is, ek lees om my in Engels vir jou, classic soft rock and adult contemporary song written by Albert Hammond, Carol Bayer-Sager and Mike Hazelwood. So, weer eens, Mike Hazelwood, saam met hom geskryf het hier so. En it was released by Albert Hammond in 1976 and featured on his album When I Need You. So, When I Need You, daar specifieke liedje het hy ook geskryf saam met Leo Sayer. En natuurlijk een groot hit geweest vir Leo Sayer in die 70s. So, maar in elk geval, en natuurlijk, Julio Iglesias het hom ook gesing, Spanish singer Julio Iglesias famously recorded a cover of Moonlight Lady for his breakthrough 1984 English language album 1100 Bel Air Place. And it was produced by Hammond. So, daar sy, hier was Moonlight Lady van Albert Hammond, geniet hom.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Ja, sê, dit was Moonlight Lady gewees daar van Albert Hammond. Dit was ons tweede een van ons mini-konsert. En ons gaan aan met die volgende ene. Die volgende ene is It Never Rains in Southern California. En hulle sê so, it's a 1972 soft rock single by British-born singer and songwriter Albert Hammond. The release date 1972 on Mum's Records as the title track for his debut album. Co-written by Albert Hammond and Mike Hazelwood. Daar sê nog ene van Mike Hazelwood hier so. En dan hier so nog enekie wat oor hierdie opname. Music personnel features instrumental backing by the legendary Wrecking Crew session musicians with Michael Umarchian on piano. So daar sê geniet om hierdie ene It Never Rains in Southern California.

As hy, it seems it never rains in Southern California van Albert Hammond, hier so by jou stasie, saam met my Benny B. En dit was die derde liedjie van ons mini-concert van Albert Hammond gewees. Die volgende een is Peacemaker. So ja, hy is in 1973 vrygestel deur Albert Hammond. En hy is ook Albert Hammond en Mike Hazelwood wat hom geskryf het, so is een hele paar... songs wat hulle saam aangewerk het, so, en het was op die album gewees, Free Electric Band, ek gaan daar eniekie ook nog speel, so, het was 1973 vrygestel, hy het nummer 80 op die US Billboard Hot 100 bereik in 1973, en nummer 51 in die US Adult Contemporary Chart, en nummer 1 on the South African Springbok Radio Charts, in December 1973, daar sê dit. Ek onthou, ek was op school gewees, toe hierdie enekie uitgekom het, so ja, groot hit gewees van Albert Hammond, The Peacemaker, geniet om.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jou stasie.

was mij. Zo herken jij van mij. Zoals asem vloei jij dwars door mij. Zoals tijd, zo vlieg als voorbij.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
2: Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoop soos

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof zo staat.

0: mijn nooi. Bokkaje leek goed vandaan, bokkaje is mijn nooi.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: キ
1: ーオスマスタイル。
0: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoof soos